0: 3 uur. Nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De straat van Hormuz is voorlopig dicht voor alle scheepvaart, zegt de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft opnieuw een passerend schip beschoten dat volgens het land een ongeoorloofde route gebruikte. De VS voert in reactie vannacht ook weer bombardementen uit op Iran. Staatsmedia melden explosies in steden in het zuiden van het land. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van ANP. Het is onduidelijk of er mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in 2 dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. In Polen komt een monument voor slachtoffers van massamoorden in de Tweede Wereldoorlog. Die werden gepleegd door ultranationalistische Oekraïners. In Oekraïne worden de daders juist gezien als vrijheidsstrijders. Dat is een pijnpunt tussen de buurlanden, nu zij intensief moeten samenwerken tegen Rusland. Op het WK voetbal gaat Engeland door naar de halve finale. De Engelsen wonnen met 2-1 van Noorwegen. In de halve finale treft Engeland de winnaar van de andere kwartfinale wedstrijd van vannacht tussen Argentinië en Zwitserland. Die wedstrijd begint rond deze tijd. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden tot 18 in het zuiden. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden, 28 in het midden van het land en 30 tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: Casper Meijer met het NOS-journaal. De straat van Hormuz is voorlopig dicht voor alle scheepvaart, zegt de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft opnieuw een passerend schip beschoten dat volgens het land een ongeoorloofde route gebruikte. De VS voert in reactie vannacht ook weer bombardementen uit op Iran. Staatsmedia melden explosies in steden in het zuiden van het land. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van ANP. Het is onduidelijk of er ook mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in twee dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met het werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. Een familie in Brazilië moet een huishoudster een schadevergoeding betalen omdat ze jarenlang onbetaald voor hen heeft gewerkt. Volgens de autoriteiten had de vrouw geen andere contacten en leek de situatie op slavernij. De huishoudster werd 55 jaar doorgegeven aan verschillende generaties binnen de familie. Tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. Ze was te sterk voor Karolina Muchova, haar Tsjechische landgenote. Noskova kreeg in Londen de schaal uitgereikt door de Britse prinses Catherine. Vandaag is de mannenfinale tussen Jannik Sinner en Alexander Zverev. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden tot 18 in het zuiden en westen. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: 5 uur. Nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De straat van Hormuz is voorlopig dicht voor alle scheepvaart, zegt de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft opnieuw een passerend schip beschoten dat volgens het land een ongeoorloofde route gebruikte. De VS voert in reactie vannacht ook weer bombardementen uit op Iran. Staatsmedia melden explosies in steden in het zuiden van het land. En in buurlanden van Iran is het luchtalarm afgegaan. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Het was een onrustige avond bij het

0: aanmeldcentrum in Ter Apel op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van het ANP. Het is onduidelijk of er ook mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in twee dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. De Amerikaanse journalistenvereniging is verbolgen over het besluit van de regering om journalisten van de New York Times te dagvaarden. Ze hadden negatief geschreven over het nieuwe vliegtuig van president Trump. De journalistenbond spreekt van een grote schoffering van de persvrijheid die rechtstreeks indruist tegen de grondwet. Door een vergissing is de zoektocht naar een vermiste man in Noorwegen uren vertraagd. Een man van 85 verdween vrijdagavond uit zijn zorgcentrum. Omdat de man kwetsbaar was, werd een grote zoekactie opgezet. Een paar uur later dachten de hulpdiensten dat ze hem hadden gevonden in het verzorgingshuis. Maar het bleek later dat het iemand anders was. Daardoor moest de zoektocht opnieuw worden opgestart. Uiteindelijk werd de vermiste man om 8 uur de volgende ochtend in goede gezondheid gevonden. Het weer, het wordt opnieuw een dag met veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: Zes uur. Nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Iran heeft vannacht meerdere landen in de regio aangevallen. Het land zegt onder meer een Amerikaanse basis in Jordanië te hebben geraakt. Qatar zegt Iraanse raketten te hebben onderschept. Deze nieuwste escalatie begon gisteravond toen Iran een containerschip in de straat van Hormuz beschoot. Daarna bombardeerde de VS meerdere plekken in het land. Vervolgens viel Iran Amerikaanse doelen in de buurlanden aan. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week al dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Argentinië gaat door naar de halve finale van het WK voetbal. De regerend wereldkampioen won met 3-1 van Zwitserland. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1. In de verlenging scoorden de Argentijnen nog twee keer. Zwitserland eindigde de wedstrijd met 10 man op het veld nadat spits Embolo een gele kaart kreeg voor een Solbe, terwijl hij al geel op zak had. In de halve finale treft Argentinië Engeland, dat eerder vannacht met 2-1 won van Noorwegen. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van het ANP. Het is onduidelijk of er ook mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten

0: twee dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens Vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. Tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. Ze was te sterk voor Karolina Muncova, haar Tsjechische landgenote. Noskova kreeg in Londen de schaal uitgereikt door de Britse prinses Catherine. Vandaag is de mannenfinale tussen Jannik Sinner en Alexander Zverev. Het weer, het wordt opnieuw een dag met veel zon. Al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: Dit is het geluid van Flow Radio. Non-stop. Flow
1: Radio. Hey maat, waar is dat feestje dan? Tijd om te knallen, vriend.

0: 7 uur. Nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In verschillende landen in de buurt van Iran is vannacht het luchtalarm afgegaan vanwege nieuwe Iraanse aanvallen. Iran zegt dat het onder meer een Amerikaanse basis in Jordanië heeft geraakt. Het leger van Qatar zegt dat er raketten zijn onderschept. Deze nieuwste escalatie begon gisteravond toen Iran een containerschip in de straat van Hormuz beschoot. Daarna bombardeerde de VS meerdere plekken in het land en vervolgens viel Iran buurlanden aan. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week al dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van het ANP. Het is onduidelijk of er mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in twee dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. Argentinië gaat door naar de halve finale van het WK voetbal. De regerend wereldkampioen won met 3-1 van Zwitserland. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1. In de tweede verlenging scoorden de Argentijnen nog twee keer. In de halve finale treft Argentinië Engeland, dat eerder vannacht met 2-1 won van Noorwegen. En de 9e etappe van de Tour de France vandaag wordt ingekort vanwege de hitte. In het departement Corrèze geldt code rood van de Franse Weerdienst. Het wordt zo'n 36 graden. De etappe zou 185 kilometer lang zijn, maar er gaat 30 kilometer vanaf, maakte de tourorganisatie bekend. Ergens in het begin van de etappe wordt een stuk afgesneden. Het weer, het wordt opnieuw een dag met veel zon. Al is in het noorden wel wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op

0: 8 uur. Nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een schietpartij tijdens een straatfestival in Toronto zijn twee mensen omgekomen. De Canadese politie gaat ervan uit dat minstens twee schutters op elkaar het vuur openen. Vervolgens ontstond er paniek onder de bezoekers. Op het festival waren zo'n 13.000 mensen. Meerdere bezoekers raakten gewond. In de chaos zijn de twee schutters ontkomen. De politie van Toronto heeft twee vuurwapens gevonden. Naar de verdachten zijn ze nog op zoek. In verschillende landen in de buurt van Iran is vannacht het luchtalarm afgegaan vanwege nieuwe Iraanse aanvallen. Iran zegt dat het onder meer een Amerikaanse basis in Jordanië heeft geraakt. Het leger van Qatar zegt dat er raketten zijn onderschept. Deze nieuwste escalatie begon gisteravond toen Iran een containerschip in de straat van Hormuz beschoot. Daarna bombardeerde de VS meerdere plekken in het land en vervolgens viel Iran de buurlanden aan. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week al dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Netbeheerders en gemeenten proberen steeds vaker elektriciteitshuisjes mooier te maken met kunst of planten. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS. Vanwege het overvolle elektriciteitsnet moeten er minstens 50.000 van die transformatorhuisjes bijkomen in het land. Omdat ze er vaak niet zo mooi uitzien, leidt dat soms tot klachten in de buurt. Om die klachten voor te zijn gebruiken netbeheerders op steeds meer plekken kunst of groen om ze te camoufleren. Alle halve finalisten van het WK voetbal zijn bekend. Argentinië speelt tegen Engeland. De Argentijnen wonnen vannacht met 3-1 van Zwitserland. En eerder vannacht wist Engeland met 2-1 van Noorwegen te winnen. Argentinië en Engeland spelen woensdag tegen elkaar in de halve finale. Dinsdag is de andere halve finale tussen Frankrijk en Spanje. Het weer, het wordt opnieuw een dag met veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Adverteren? Radioreclame werkt. Check flowradio.nl.
3: Piet, de website doet het weer eens niet.
4: Yep, herkenbaar. Een verouderde website kost je omzet. Punt. Tijd voor een upgrade? Bij Too Many Dots bouwen, onderhouden en optimaliseren we WordPress-websites. Wij zorgen dat de techniek voor je werkt, zodat jij je handen vrij hebt om te groeien. Ga naar toomanydots.nl.
3: Ah, fijn. Hij doet het weer.
5: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: 9 uur. Nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij een schietpartij tijdens een straatfestival in Toronto zijn 2 mensen omgekomen. De Canadese politie gaat ervan uit dat minstens 2 schutters het vuur op elkaar openden. Vervolgens ontstond er paniek onder de bezoekers. Op het festival waren zo'n 13.000 mensen. Meerdere bezoekers raakten gewond. In de chaos zijn de 2 schutters ontkomen. De politie van Toronto heeft wel 2 vuurwapens gevonden. Naar de verdachten zijn ze nog op zoek. De Britse politie heeft een nieuwe verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op oud-minister Ann Widdecombe. Het gaat om een Britse man van 28. Hij werd opgepakt in het noorden van Engeland, zo'n 400 kilometer van het huis van Widdecombe, waar zij donderdag dood werd aangetroffen. Eerder werd een andere man aangehouden op verdenking van moord, maar die werd gisteren weer vrijgelaten. De Britse politie gaat er vooralsnog niet van uit dat de moord een terroristisch motief had. Netbeheerders en gemeenten proberen steeds vaker elektriciteitshuisjes mooier te maken met kunst of planten, blijkt uit een rondgang van de NOS. Vanwege het overvolle elektriciteitsnet moeten er minstens 50.000 van die transformatorhuisjes bijkomen in het land. Omdat ze er vaak niet zo mooi uitzien, leidt dat soms tot klachten van de buurt. Om die klachten voor te zijn, gebruiken netbeheerders op steeds meer plekken kunst of groen om ze te camoufleren. De Amerikaanse senator Lindsey Graham is overleden. Hij stierf onverwacht na een kort ziekbed. Graham was een invloedrijke republikein in de Senaat. Hij was aanvankelijk een uitgesproken tegenstander van Trump, maar werd na diens verkiezing tot president een trouw aanhanger. Lindsey Graham was 71 jaar. Het weer, het wordt opnieuw een dag met veel zon. In het noorden wel wat bewolking. Het wordt daar 23 graden tot 32 graden in het zuiden. En dit was het NOS Journaal.
2: Abrahams bouwmaterialen voor particulier en aannemer. Opstand dakplaten in A&B kwaliteit rechtstreeks vanuit de fabriek. Een grote voorraad vurenhout en plaatmateriaal, deskundig advies en zeer scherpe prijzen. Een uitgebreid assortiment van Kelders dakbedekkingsmaterialen en daktoeboren. Diverse merken vol kernplaatmaterialen zoals Plastica en HPL. In diverse kleuren met gratis zaakservice. En tot slot een uitgebreid assortiment aan bevestigingsmaterialen en gereedschappen. Kijk voor de meest actuele prijzen op www.abrahamsbouwmaterialen.nl.
3: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu Wakker worden met William.

hele goede morgen allemaal. Welkom bij Wakker Worden met William op Flow Radio. We trappen dit uur heerlijk gevarieerd af. Deen de serveren met een echte Brabantse meezingen van Guus. Zing hem thuis lekker mee.

was Ismaïls en Navigant per spoor Kedeng Kedeng. Wist je dat Harry Styles het idee deze hit kreeg door een boek op vakantie? Hier is hij, Harry Styles, Watermelon.

het nummer Blauwe Dag. Wist je dat van deze band eigenlijk maar één echt iemand kon surfen? De drummer. Hier is de Beast Boys met Surfing USA.

Dat was een van de grootste Nederlandse poprock hits uit de jaren 90. Adguy en Namanek, niet of nooit geweest. Hier is Calvin.

heerlijke moderne dance nummer van Calvin Harris met Summer. Hier is Clouseau met Daar gaat ze.

0: was toen zo met daar gaat ze.
1: Elke zondag tussen 4 en 5 is het All in the Family bij Flow Radio. Want dan is het tijd voor Tweestemmig met Marleen en Paul. Zowel vader als dochter delen hun gezamenlijke passie voor muziek, die veelal als de spreekwoordelijke twee handen op één buik luistert. Elke week een bijzonder plekje voor een mooi duet, een plaat van eigen bodem en een prachtige cover. Vergeet het niet en stem af op Tweestemmig. Elke zondag tussen 4 en 5 op Flow Radio.

Dat was Bryan Adams met Summer of 69. Handen in de lucht voor deze Volendamse gezelligheid. Hier zijn Nick en Suma.

Dat was Nick en Simon met Rosanna. Wist je dat, dit nummer de allereerste grote wereldhit was voor Madonna? Dat zat toen nog amper geld. Maar hiermee veroverde ze direct de wereld met Holiday.

0: what he means.
1: Dat was De Dijk, als er niet is. Voor een ontspannen, positieve zondag. Geniet ervan met...

Het was ABBA met Mamma Mia. We zijn aangekomen bij de allerlaatste plaat van dit uur. Dat was Wakker Worden met William. En geniet van je zondag en heel graag tot de volgende keer. Hier is Danny Vera met Rollercoaster.

0: 10 uur. Nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In verschillende landen in de buurt van Iran is vannacht het luchtalarm afgegaan vanwege nieuwe Iraanse aanvallen. Iran zegt dat het onder meer een Amerikaanse basis in Jordanië heeft geraakt. Het leger van Qatar zegt dat er raketten zijn onderschept. Deze nieuwste escalatie begon gisteravond toen Iran een containerschip in de straat van Hormuz beschoot. Daarna bombardeerde de VS meerdere plekken in het land en vervolgens viel Iran de buurlanden aan. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week al dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. In Toronto zijn twee mensen omgekomen bij een schietpartij. Tijdens een drukbezocht straatfestival openden twee schutters het vuur op elkaar. Daarna sloegen ze op de vlucht. Veel bezoekers raakten in paniek en probeerden weg te komen. Meerdere mensen zijn daarbij gewond geraakt. De Canadese politie is nog op zoek naar de daders. De Britse politie heeft een nieuwe verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op oud-minister Anne Widdecombe. Het gaat om een Britse man van 28. Hij werd opgepakt in het noorden van Engeland, zo'n 400 kilometer van het huis van Widdecombe, waar zij donderdag dood werd aangetroffen. Eerder werd een andere man aangehouden op verdenking van moord, maar die werd gisteren weer vrijgelaten. De Britse politie gaat er vooralsnog niet van uit dat de moord een terroristisch motief had. De Amerikaanse senator Lindsey Graham is overleden. Hij stierf onverwacht na een kort ziekbed. Graham was een invloedrijke republikein in de Senaat. Hij was aanvankelijk een uitgesproken tegenstander van Trump, maar werd na diens verkiezing tot president een trouw aanhanger. Lindsey Graham was 71 jaar. Het weer zonnig en warm, in het noorden vanochtend nog wat bewolking. De temperaturen lopen uiteen. 23 graden in het noorden, 28 in het midden en maximaal 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu, Jong Beleg.

0: alles wat ik wil.
1: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu Jong Belegen. Non-stop met muziekproducties uit eigen land.

jij halverwege jouw drukke week wel een oppepper gebruiken? Met Ingrid en Kees, Amy of Bjorn kom jij de rest van de week wel door. Luister elke woensdag naar Door de Week voor jouw break in de week. Jouw break in de week. Met lekkere muziek, nieuwsfeitjes, leuke interviews en ga helemaal uit je dak met de Gooi Je Haar Los plaat. Mis het niet, Door de Week. Elke woensdagavond van 7 tot 9 hier bij Vloradio.

0: Als je het leuk vindt om naar goede, leuke, vrolijke, maar soms ook vergeten muziek te luisteren. Luister dan
1: elke zaterdag.

shit, shit, shit. Als hem op school wij vroegen en hij het antwoord werd niet wit, dan zit hij waar hij altijd zit. Ah, shit.

0: Mijn nichtje, de oudste van mijn broer, had vorige week de eerste communie gedaan. Wij waren uitgenodigd voor de hele dag. S'morgens eerst naar de communiemis en daarna naar het huis van mijn broer. Hij had een groot huis met een grote schuur en daar was het te doen. Ze hadden hem omgebouwd tot een echte feestzaal. Allemaal lempjes en slingers en twee lange toffels met stuw. Het kind kreeg van alle handen cadeaus. De ene groter als de andere. Van mijn broer en zijn vrouw had ze een nieuwe fiets gekregen. En een paarse. Later op de dag vroeg mijn broer wat ik van het fietsje vond. Nou, het is een mooie. Echt iets voor zijn derke. Ja, zei, maar het is wel een gemoffelde.
1: Weet u wat dat woord betekent?
0: Een gemoffelde.
1: Stuur uw oplossing naar info@erfgoedbrabant.nl of naar Erfgoed Brabant postbus 1325 5200 Bernard Johan in Den Bosch onder vermelding van bij wijze van. De opgave van 2 weken geleden.
2: Spaaien. Spaaien betekent schrokken. Letterlijk is het met de spade werken. Het roept het beeld op van iemand die zijn mond flink vol zit te scheppen. We vinden deze betekenis van spaaien niet alleen in Noord-Brabant, maar ook in Limburg. In West-Brabant is de A van spaaien typisch voor Bergen op Zoom. In andere westelijke regio's is het spooien.

0: bomen omgevallen. Straten zijn overstroomd en op een andere plek is een aardverschuiving geweest. Ook Taiwan kreeg te maken met het noodweer. 134 mensen raakten daar gewond. Meteorologen waarschuwen dat Bavi in China voor nog meer regen gaat zorgen de komende dagen. Op steeds meer plekken worden nieuwe elektriciteitshuisjes gecamoufleerd. Netbeheerders en gemeenten proberen daarmee klachten van buurtbewoners voor te zijn, omdat de transformatorhuisjes er vaak niet zo mooi uitzien. In de gemeente Utrecht mochten inwoners zelf meedenken over de camouflage. Onder meer een ontwerp met een groene tuin en een ontwerp met Nijntje hebben gewonnen. De komende jaren komen er vanwege de krapte op het elektriciteitsnet, verspreid over het land, 50.000 transformatorhuisjes bij. De Amerikaanse senator Lindsey Graham is onverwachts overleden nadat hij plotseling ziek was geworden. Hij was 71 jaar. Graham was republikein en had veel invloed in de Senaat. Hij was eerder ook een fel tegenstander van Trump, maar nadat hij president werd, werd Graham een trouw aanhanger. Noorwegen heeft na het verloren WK-duel met Engeland geklaagd bij de FIFA. Volgens de Nooren kwam vlak voordat Engeland de gelijkmaker scoorde de bal tegen een van de kabels van een camera boven het veld. En daardoor viel de bal loodrecht naar beneden en kon Engeland de bal oppikken. Uit die aanval scoorde Jude Bellingham uiteindelijk. De Nooren zeggen dat de scheidsrechter had moeten ingrijpen en een scheidsrechtersbal had moeten geven. De FIFA zegt dat er geen bewijs is dat de bal van richting is veranderd. Het weer zonnig en warm, in het noorden nog wat bewolking. De temperaturen lopen uiteen vandaag. 23 graden in het noorden, 28 in het midden en maximaal 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Adverteren? Radioreclame werkt. Check flowradio.nl. Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu een Poco Jacco.

Goedemorgen, fijn dat je luistert. Ook namens Kees Michels die deze ochtend wederom de techniek verzorgt. Je hoorde het thema uit A Summer's Place, uitgevoerd door Percy Thwaite en his orchestra. Een lekker deuntje om mee te starten. En nu ga je luisteren naar een bijzondere uitvoering van het lied Scarborough Fair, uitgevoerd door Roxane Genot op cello en Lias Abraham op gitaar.

Een mooie nieuwe compositie voor Harmony Orkest is Arabian Nights van Brian Balmage. Je hoort de Trade Winds onder leiding van Daniel Smith.

Je luistert naar filmmuziek van Hans Zimmer uit The Gladiator, uitgevoerd door de Mannheimer Philharmoniker onder leiding van Bojan Vidinov. En nu iets heel anders, namelijk het eerste deel uit Mozarts Concerto voor fluit en harp in C, Kuchelverzeichnis 299, uitgevoerd door de Wiener Philharmoniker met als soliste Wolfgang Schulz op fluit en Nicanor Zabaleta op harp. En dit alles onder leiding van dirigent Karl Böhm.

Frank Sinatra was naast acteur een geweldige zanger met een feilloze timing. Hij voelde zich als een vis in het water in verschillende stijlen. Zo ook in de Braziliaanse muziek van Antonio Carlos Gobim. Luister maar eens.

Van Mr. Frank Sinatra naar de mooie Nocturne Serenade van Pablo de Sarastra. Het is een compositie voor violenorkest, uitgevoerd door Tian Wai Yang en het Navarro Symphony Orchestra.

We besluiten deze uitzending met een knaller. De Throne Room en finale uit de film Star Wars van John Williams. Uitgevoerd door de Berliner Philharmoniker onder leiding van de componist himself. Dank voor het luisteren en een fijne zondag verder.

0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Uw nieuwe elektrische fiets, direct leverbaar uit onze grote voorraad. Bij
1: Henk Baars Bikesport.
0: Vakantiefietsen, heel veel elektrische fietsen, driewielers, racefietsen en mountainbikes. Perfect op maat afgesteld. Dus ook geen zadelpijn. Of lease uw fiets voor een klein bedrag per maand. Bij
1: Henk Baars Bikesport.
2: Henk Baars Bikesport in Hilvarenbeek.
0: Kijk voor speciale acties op onze website. Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Kijk voor speciale acties op onze website.
1: henkbaars.nl
3: 12 uur. Nieuws.
4: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Orkaan Bavi heeft het oosten van China bereikt. Het zorgt daarvoor zware regen en harde wind. Bijna 2 miljoen mensen zijn geëvacueerd. Door de storm zijn meer dan 1000 bomen...

0: Noorwegen heeft na het verloren WK-duel met Engeland geklaagd bij de FIFA. Volgens de Nooren kwam vlak voordat Engeland de 1-1 maakte de bal tegen een van de kabels van de camera boven het veld. En daardoor viel de bal loodrecht naar beneden en kon Engeland de bal oppikken. En uit die aanval scoorde Jude Bellingham uiteindelijk. De Nooren zeggen dat de scheidsrechter had moeten ingrijpen en een scheidsrechtersbal had moeten geven. De FIFA zegt dat er geen bewijs is dat de bal van richting is veranderd. Engeland won in de verlenging met 2-1 van Noorwegen. In de halve finale treffen de Engelsen woensdag Argentinië. En de 9e etappe van de Tour de France van vandaag wordt ingekort. Het wordt erg warm in het gebied en daar geldt code rood. Ergens in het begin van de etappe wordt er 30 kilometer afgesneden. Eigenlijk zou de rit 185 kilometer zijn. Het weer, zonnig en warm, in het noorden nog wat bewolking. De temperaturen lopen uiteen, 23 graden in het noorden, 28 in het midden en maximaal 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Decoquet van der Wouw brengt je woning tot leven. Raamdecoratie, gordijnen, horren, een nieuw behangetje. Je huis van boven tot onder, van binnen en buiten. Voorzien van kleur- en verfadvies. Of op zoek naar vloerbedekking, PVC, laminaat of een mooi vloerkleed. Wij brengen warmte en sfeer in uw woning. Natuurlijk kunnen onze vakmannen het werk uit handen nemen, zodat jij alleen maar hoeft te genieten. Decoquet van der Wouw. Voor inspiratie, advies en styling. Je vindt ons in de Hilverstraat 103 Hilvarenbeek en de Molenstraat 41A in Goorle.
2: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: 1 uur. Nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De straat van Hormuz is voorlopig dicht voor alle scheepvaart. Dat zegt de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft opnieuw een passerend schip beschoten. De VS voerde in een reactie vannacht ook weer bombardementen uit op Iran. En Iran bestookte vervolgens buurlanden met raketten. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week al het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. De geweldsescalatie van vannacht is de grootste sinds Iran en de VS een maand geleden een intentieverklaring tekenden. De Britse politie heeft een nieuwe verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op politica Anne Whittacombe. Het gaat om een Britse man van 28. Hij werd opgepakt in het noorden van Engeland, zo'n 400 kilometer van het huis van Whittacombe, waar zij donderdag dood werd aangetroffen. Eerder werd een andere man aangehouden op verdenking van moord, maar die werd gisteren weer vrijgelaten. De Britse politie gaat er

0: Dit was het NOS Journaal.
1: Heerlijk Brabants worstenbrood. Elke dag weer vers gemaakt bij Pulskes Worstenbrood in Hilvarenbeek. Ambachtelijk en voor een verrassend vaste lage prijs. Kijk voor assortiment en mogelijkheden ook op onze website pulskens.nl. Vers Brabants worstenbrood bij Pulskes in de winkel. Elke dag open van 8 tot 4, zaterdags van 8 tot 2. Zondag en maandag gesloten. Kijk op pulskens.nl.
2: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

Elke zondag tussen 4 en 5 is het All in the Family bij Flow Radio. Want dan is het tijd voor Tweestemmig met Marleen en Paul. Zowel vader als dochter delen hun gezamenlijke passie voor muziek, die veelal als de spreekwoordelijke twee handen op één buik luistert. Elke week een bijzonder plekje voor een mooi duet, een plaat van eigen bodem en een prachtige cover. Vergeet het niet en stem af op Tweestemmig. Elke zondag tussen 4 en 5 op Flow Radio.

0: creatief, persoonlijk en effectief. SMB-reclame uit Hilvarenbeek. Met meer dan 15 jaar ervaring een all-in partner voor iedere ondernemer, vereniging en particulier. Ontwerp, belettering en bedrukking, je hoeft er niet verder naar te zoeken. Kijk maar eens op smbreclame.nl.
1: 2 uur. Nieuws.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Spaanse brandweer heeft de bosbrand in het zuiden van het land onder controle. Door de brand kwamen zeker 12 mensen om het leven. De regio-president van Andalusië spreekt van zeer zware dagen voor de brandweer. De natuurbrand brak donderdag uit en verspreidde zich snel door de hitte, droogte en wind. Ruim 1000 mensen werden geëvacueerd en mogen nu geleidelijk terug naar huis. In het oosten van China heeft orkaan Bavi overstromingen en schade veroorzaakt. Meer dan 1000 bomen zijn omgevallen en straten zijn overstroomd. In het gebied zijn bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd. Het noodweer is nog niet voorbij. Ook de komende dagen wordt er nog zware regen en harde wind verwacht. Noorwegen heeft na het verloren WK-duel met Engeland geklaagd bij de FIFA. Volgens de Noren kwam vlak voordat Engeland de 1-1 maakte de bal tegen een van de kabels van de camera boven het veld aan. En daardoor viel de bal loodrecht naar beneden en kon Engeland de bal oppikken. En uit die aanval scoorde Jude Bellingham uiteindelijk. De Noren zeggen dat de scheidsrechter had moeten ingrijpen en een scheidsrechterbal had moeten geven. De FIFA zegt dat er geen bewijs is dat de bal van richting is veranderd. Engeland won in de verlenging met 2-1 van Noorwegen. In de halve finale treffen de Engelsen woensdag Argentinië. Sheikh Hamed is overleden, het voormalige staatshoofd van Qatar. Hij was daar emir van 1995 tot 2013... en wordt gezien als de architect van de rijke oliestaat die Qatar nu is. Hij voerde allerlei hervormingen door die van het land een belangrijke internationale speler maakten. Onder meer de grote internationale vliegmaatschappij Qatar Airways en de invloedrijke nieuwszender Al Jazeera zijn er gevestigd. Sheikh Hamed was 74 jaar. Het weer zonnig en warm, in het noorden met 23 graden iets koeler, in het midden van het land zo'n 28 graden en richting het zuiden loopt

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Weekblad de Hilverbode. Dat is elke week van het jaar. Een stuk leeswaardigheid bij u in de bus. Bij u op de deurmat.
1: Papa, de Hilverbode.
0: Met elke donderdag het nieuws uit uw omgeving. De aanbiedingen van winkels bij u om de hoek. En al het belangrijke dat de gemeente Hilvarenbeek u wilt laten weten. Weekblad de Hilverbode. U wilt hem niet missen, omdat u hem niet mag missen.
2: Creatief, persoonlijk en effectief. SMB-reclame uit Hilvarenbeek. Met meer dan 15 jaar ervaring een all-in partner voor iedere ondernemer, vereniging en particulier. Ontwerp, belettering en bedrukking. Je hoeft er niet verder naar te zoeken. Kijk maar eens op smbreclame.nl.
3: 3 uur. Nieuws.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een bemanningslid van het schip dat gisteravond in de straat van Hormuz werd beschoten door Iran is nog vermist. Aan boord waren 11 bemanningsleden uit India. 10 van hen bleven ongedeerd. India veroordeelt de aanval van Iran en noemt het zeer zorgwekkend dat commerciële scheepvaart als doelwit wordt gekozen. De VS reageerde op de aanval met diverse bombardementen op Iraans grondgebied. In verschillende landen in de buurt van Iran ging vannacht het luchtalarm af. Iran zegt onder meer een Amerikaanse basis in Jordanië te hebben geraakt. De Spaanse brandweer heeft de bosbrand in het zuiden van het land onder controle. Door de brand kwamen zeker 12 mensen om het leven. De regio-president van Andalusië spreekt van zeer zware dagen voor de brandweer. De natuurbrand brak donderdag uit en verspreidde zich snel door de hitte, de droogte en de wind. Ruim 1000 mensen werden geëvacueerd en mogen nu geleidelijk terug naar huis. In het oosten van China heeft orkaan Bavi overstromingen en schade veroorzaakt. Meer dan 1000 bomen zijn omgevallen en straten zijn overstroomd. In het gebied zijn bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd. Ook de komende dagen wordt er nog zware regen en harde wind verwacht. Noorwegen heeft na het verloren WK-duel met Engeland geklaagd bij de FIFA. Volgens de Nooren kwam vlak voordat Engeland de 1-1 maakte de bal tegen een van de kabels van de camera boven het veld. Daardoor viel de bal loodrecht naar beneden en kon Engeland de bal oppikken. Uit die aanval scoorde Jude Bellingham uiteindelijk. De Nooren zeggen dat de scheidsrechter had moeten ingrijpen en een scheidsrechtersbal had moeten geven. De FIFA zegt dat er geen bewijs is dat de bal van richting veranderd is. Het weer, zonnig en warm. In het noorden met 23 graden iets koeler. In het midden van het land zo'n 28 graden. En richting het zuiden loopt de temperatuur op tot 32 graden. Morgen is er opnieuw wat bewolking en wordt het 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Adverteren? Radioreclame werkt. Check flowradio.nl. Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

Elke zondag tussen 4 en 5 is het All in the Family bij Flow Radio. Want dan is het tijd voor Tweestemmig met Marleen en Paul. Zowel vader als dochter delen hun gezamenlijke passie voor muziek, die veelal als de spreekwoordelijke twee handen op één buik luistert. Elke week een bijzonder plekje voor een mooi duet, een plaat van eigen bodem en een prachtige cover. Vergeet het niet en stem af op Tweestemmig. Elke zondag tussen 4 en 5 op Flow Radio.

0: heerlijk Brabants worstenbrood. Elke dag weer vers gemaakt bij Pulskes Worstenbrood in Hilvarenbeek. Ambachtelijk en voor een verrassend vaste lage prijs. Kijk voor assortiment en mogelijkheden ook op onze website pulskens.nl.
1: Piet, de website doet het weer eens niet.
2: Yep, herkenbaar. Een verouderde website kost je omzet. Punt. Tijd voor een upgrade? Bij Too Many Dots bouwen, onderhouden en optimaliseren we WordPress websites. Wij zorgen dat de techniek voor je werkt, zodat jij je handen vrij hebt om te groeien. Ga naar toomanydots.nl.
1: Ah, fijn. Hij doet het weer.
0: Vers Brabants worstenbrood bij Pulskes in de winkel. Elke dag open van 8 tot 4, zaterdags van 8 tot 2. Zondag en maandag gesloten. Kijk op pulskens.nl.
3: 4 uur. Nieuws.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat de straat van Hormuz weer open is voor de scheepvaart. Het Amerikaanse leger zegt dat de troepen klaarstaan om een veilige doorgang te garanderen. Gisteravond viel Iran een schip aan in de zeestraat. Aan boord waren 11 bemanningsleden uit India. 10 van hen bleven ongedeerd, 1 bemanningslid wordt nog vermist. Afgelopen nacht voerde de VS aanvallen uit op Iran als vergelding voor de aanval in de straat van Hormuz. Daarop viel Iran een Amerikaanse basis in Jordanië aan. Qatar zegt dat het Iraanse raketten heeft onderschept. Staatssecretaris Van den Burg voert de druk op Bonaire op om een openbare busdienst te starten. Voor die eerste lijnbus van het eiland is geld beschikbaar gesteld en hij zou er in 2025 komen, maar hij is er nog steeds niet. Op het eiland rijden veel particuliere busjes rond, maar er is geen bus met een vaste route, vaste haltes en vaste tarieven. Van den Burg gaat morgen naar Bonaire voor een werkbezoek en wil dan een concrete datum horen waarop de busdienst gaat starten. Op de A2 bij Best is een motorrijder overleden na een ongeluk. De motorrijder kwam in botsing met de vangrail. De politie onderzoekt of er meerdere voertuigen bij betrokken zijn. Vanwege het ongeluk is de A2 in de richting van Den Bosch afgesloten. De Spaanse brandweer heeft de bosbrand in het zuiden van het land onder controle. Door de brand kwamen zeker 12 mensen om het leven. De regio-president van Andalusië spreekt van zeer zware dagen voor de brandweer. De natuurbrand brak donderdag uit en verspreidde zich snel door de hitte, de droogte en de wind. Ruim 1000 mensen werden geëvacueerd en mogen nu geleidelijk terug naar huis. Het weer. Het is zonnig met wat dunne bewolking. In het noorden is het een graad of 23. In het midden 28 graden en in het zuiden kan het 32 graden worden. Ook morgen wat dunne bewolking en 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Abrahams bouwmaterialen voor particulier en aannemer. Opstand dakplaten in ANB-kwaliteit rechtstreeks vanuit de fabriek. Een grote voorraad vurenhout en plaatmateriaal, deskundig advies en zeer scherpe prijzen. Een uitgebreid assortiment van Kelders dakbedekkingsmaterialen en daktoeboren. Diverse merken vol kernplaatmaterialen zoals Plastica en HPL. In diverse kleuren met gratis zaakservice. En tot slot een uitgebreid assortiment aan bevestigingsmaterialen en gereedschappen. Kijk voor de meest actuele prijzen op www.abrahamsbouwmaterialen.nl.
3: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu tweestemmig.

0: Goedemiddag allemaal en welkom bij een nieuwe uitzending van Tweestemmig.
1: Ja, mensen, dat zijn we weer, hè? Zondagmiddag. De 12e is het, geloof ik.
0: 12 juli is het alweer.
1: Ja, ja, en, vakantietijd.
0: De schoolvakanties zijn inderdaad begonnen hier in het zuiden.
1: Ja, daarom dus lekker druk thuis, denk ik, of niet?
0: Yep.
1: Ja.
0: Maar ook alweer leuk.
1: Jazeker. Wij begonnen met die die en dat betekent nog niet dat we doei doei zeggen, want we beginnen nog maar net. Maar dit was Shakira en Burna Boy.
0: Ja, en dit is natuurlijk vol in het WK-voetbal. En Nederland doet er helaas niet meer mee. Maar bij ons thuis is dit liedje nog zwaar favoriet.
1: Nou, laten we hopen dat het volgende week afgelopen is.
0: Hè? Ja, kun jij ook je eigen ding kijken
1: ja,
0: op tv.
1: Ja, tenminste, dan kan ik in ieder geval de telefoon of de iPad wegleggen.
0: Ja, precies.
1: Maar goed, we gaan het zien wie het finale behaalt.
0: Ja.
1: En wij gaan kijken naar de volgende die op het lijst staat. En ja, dat is mooi, hè? Van Matta Fix.
0: Ja, een beetje een eendagsvlieg was dit, hè?
1: Ja, dat kun je wel zeggen, ja.
0: Maar dit is Living Darfur. Ah,

0: Ja, volgens mij komen ze uit Frankrijk, of niet? Deze groep. Ik weet het niet meer, ik weet het niet meer. Ik dacht uit Frankrijk, Matta Fix.
1: Yes.
0: We gaan het even nakijken.
1: Engels. Ze Engels? Zijn, ja, oh. Ze komen uit Engeland.
0: Oké, okay, nou. Heeft een beetje een Frans tintje, ja. Heb ik altijd met deze plaat.
1: Ja, dat klopt. Ja, en ik wist dus niet dat deze plaat bijvoorbeeld weer uit Nederland kwam.
0: Ja, zeker weten.
1: Want dat vind ik dan weer... had ik niet verwacht.
0: Ja, Pim Koopman, ken je die nog?
1: Nee.
0: Heeft ook Rio van Maywood gemaakt.
1: Oh, ja. Dat is wel iets anders.

0: Prachtig, fabrikaat van de Nederlandse formatie Diesel. En ik zei het al, er zat Pim Koopman in, producer. En die heeft ook mede dit nummer geschreven, So Solidau Summer Night.
1: Hebben zij verder nog veel plaatsen gemaakt?
0: Ja, Going Back to China hebben ze nog gehad. En Down in the Silver Mine, dat waren best wel hitjes, ja. Dus ja, en nu even wat Nederlands op de stoep. Want,
1: ja. Een plaat van eigen bodem en een duet in één. En ja, ik blijf dit liedje, als ik dat hoor, blijf ik dan een heel leuk liedje vinden. Maar volgens mij heeft het niet zo heel veel gedaan destijds.
0: Nee, dat klopt.
1: Maar ook wel een bijzondere samenwerking tussen Willem en Jan.
0: Ja, dan heb je het over Willem.
1: Ja, en Jan Smit. En
0: zijn ja, dan is dan, ja, sorry, zeg maar. Ik wil nog iets zeggen.
1: Oh nee, zeg maar.
0: Nee, als je daar die plaat hoort, dan valt me op dat die best wel slecht geproduceerd is. Moet je maar eens op letten aan de muziekkwaliteit. Maar goed, dat horen we dadelijk.
1: Ja, dan ben ik wel benieuwd. Gaan we inderdaad luisteren naar Tussen jou en mij.

0: Ja, tussen jou en mij. En dat was ja, ook een soort tweestemmig, hè? Willem en Jan. En dan... ja, in het begin, ik heb altijd iets met... Als ik die plaat dan hoor, dan is het net of dat er iets... een soort van ruis constant op de achtergrond meedraait. Maar goed, dit was tussen jou en mij. En de volgende, die mag jij aankondigen.
1: Ja, ik weet niet of dat jij het meegekregen hebt, maar...
0: Ja, ze is getrouwd,
1: ze is getrouwd natuurlijk. Ja. En er was een hele happening in New York en in heel Amerika. En volgens mij ook in heel de wereld, want er waren heel veel mensen mee bezig. Het was allemaal heel geheim.
0: Ja, en Paul McCartney heeft nog een nummer voor haar gezongen... wat hij al geruime tijd nooit meer op zijn repertoire heeft gehad.
1: Oh, is dat zo?
0: Ja.
1: Tijdens de bruiloft?
0: Ja.
1: Oh. Dus, dat heb ik dan weer niet meegekregen.
0: Nee, ja, zo vullen we elkaar aan, hè?
1: Nou, ja, we hebben het over Taylor Swift. En zij heeft ooit een liedje gemaakt en dat heet Love Story. En ja, ik dacht, nou, dat is wel toepasselijk, toch?
0: Nou, zeker toepasselijk, ja. Taylor Swift.
1: En Love Story.
0: De man is thuis.

0: Ja, dat is misschien wel heel raar gezegd, maar als ik aan Taylor Swift denk, dan komen er best wel leuke nummertjes voorbij. Maar dan denk ik, is het dan zoveel anders dan andere artiesten? Tenminste, ja, zo'n Katy Perry of weet ik wat we allemaal hebben. Maar ja, ik ben niet zo'n Swiftie.
1: Ja, ik ben ook niet echt een Swiftie, maar ik vind wel dat zij leuke muziek maakt.
0: Ja, ze maakt zeker leuke muziek, maar ja. om nou inderdaad, ik weet niet of die kaartje gekocht hebben of gekost hebben de laatste keer, maar dat ging toch voor gigaprijzen de deur uit, hè?
1: Ja, dat klopt.
0: Ja.
1: Zou ze zelf ook gezongen hebben op de bruiloft? Vraag me dan ook af.
0: Ik ben benieuwd of die man een bruidsgat meegenomen heeft. Die dacht van nou, ik hoef voorlopig niks te doen in ieder geval thuis.
1: Nee, dat had hij sowieso niet gehoeven, denk ik. Maar nee.
0: Somber. It's the 4th of July. Ja, dat is wel geweest, hè?
1: Ja. Ah, pas een weekje.

0: En Paul of Trace Stamick, zo moet ik
1: nou,
0: zeggen.
1: Nou.
0: Ja, even een sprekingje.
1: Nou.
0: Ja, en dan halen we niet, die kunnen we niet uithalen. Dus ja.
1: Nee.
0: Somber.
1: Ja.
0: Hij is niet zo somber eigenlijk, want hij heeft best wel wat leuke hits bij elkaar gesprokkeld.
1: Nou, dat doet hij goed. En hij is nog maar 21 jaar.
0: And My Body Isn't Ready, dat is zijn nieuwe plaat.
1: Ja, vers van de pers.
0: En hoe kom jij in tweestemmig aan deze volgende plaat? Want dat vind ik wel een wonder boven wonder.
1: Want die vind je niet leuk?
0: Ja, die vond ik wel leuk, maar dat was vroeger een soort van tekenserie. En aan de rand is het ook nog een of andere serie geworden dat de mannen zelf in beeld waren. Ja. Maar het was ook een tekenserie, een beetje het Amerikaanse antwoord op de Beatles.
1: Ja, en, ik kan me herinneren, wij hebben die een keer lang geleden met het koor waar wij toen bij zaten, wat die gezongen. Mm-hmm. En die kwam ik laatst, hoorde ik hem weer op de radio en toen dacht ik, oh ja, ja, daar heb ik dan herinneringen aan, denk ik. En ik dacht, oh, dat is eigenlijk wel lang geleden, volgens mij. Ik weet niet of ik hem ooit gedraaid heb hier, maar...
0: Hij komt wel uit de jaren 60.
1: Ja.
0: En zover gaan we terug in de tijd. En weet je toevallig ook wie het nummer geschreven heeft?
1: Dat ga jij mij nu vertellen, denk ik.
0: Neil Diamond.
1: Oh, nee, dat wist ik inderdaad niet.
0: We hebben het over de Monkees.
1: En I'm a Believer.

0: Ja, ze hebben nog een believer gemaakt. Want als je de volgende keer nog iets zoekt, is het misschien ook wel leuk om Daydream Believer te spelen.
1: Oké. Okay.
0: Maar die moet je maar eens meenemen in je volgende lijstje.
1: Ja, dat zal ik eens doen.
0: Want ja, nu aandacht voor een Nederlands product van Antoon.
1: Ja. Ja. Ja, ik hoorde deze laatst op de radio. En ja, misschien past hij niet helemaal in de lijst, ik weet het niet. Maar ik vind het wel een leuk...
0: Het past altijd in je lijst als je hem erin gekozen hebt. Dus.
1: Dat is ook wel weer zo.
0: Ja.
1: Ja, ik vind het wel een leuk liedje.
0: Oké. Okay.
1: Wat vind jij ervan?
0: We gaan luisteren naar De Enige. Ja, ik ken hem wel. Oh. Ja, ik vind hem wel leuk.
1: Ja,

0: Ben jij op vrijdag ook zo toe aan het weekend? Of begint jouw werkweek dan pas net? Geen nood. Iedere vrijdag van 6 tot 9 wordt het heter in de ether met Weekend Vibes op je radio. Met de laatste nieuwtjes, de beste hits van toen en nu en met mega velo ga je op en top vrolijk je weekend in.
1: Of naar je werk.
0: Maak je keuze voor de weekendpoll. Luister mee naar de mixmarathon van DJ Bas. Of waag een gokje met de weekendroulette. Weekend Vibes, het leukste programma van Flow Radio. Iedere vrijdag tussen 6 en 9.
2: Daar moet je natuurlijk bij zijn.

0: Ja, helaas is ons al jaren geleden ontvallen, deze Andrew Gold.
1: Mm-hmm.
0: En zijn Lonely Boy.
1: Ja, en iedereen in de tekst van het liedje lijkt het heel erg alsof het autobiografisch is. Maar dat heeft hij nooit
0: Nee, dat heeft hij nooit bevestigd. Nee. Nee, daarom dus. Maar wel een goed nummer.
1: Ja.
0: En heeft er nog tal van anderen gehad. Want hij heeft ook veel nummers geschreven voor onder andere TNCZ. En heeft ook samen meegezongen, de duo Wax.
1: Mm-hmm.
0: Want daar zat hij ook in. En ook nummers voor Leo Sayer.
1: Oké. Okay. Ja, en dit is een plaat van Dido. Die stond op het album Life for Rent. Die heb ik echt helemaal grijs gedraaid, die cd destijds.
0: Ja.
1: En volgens mij is dit nooit een single geweest, maar ik vond het wel altijd een mooi liedje.
0: This Land Is Mine.

0: was mine.
1: Best ja. Stil geworden, hè? Dus ja, rondom Duido.
0: Ja.
1: Jammer, want ja, ze heeft toch prachtige nummers gemaakt.
0: Ja, ik zei al, die cd die heb ik echt kapot gedraaid.
1: Grijs gedraaid. Ik ben alleen vinyl volgens mij.
0: Ja.
1: Maar maakt niet uit, ik weet wat je bedoelt.
0: Ja.
1: En de cover van de week, die komt er nu aan.
0: Ja, dat is Scouting for Girls.
1: Ja.
0: Met hun versie van Everybody Wants to Rule the World.
1: Wat we kennen uiteraard van Ten... hoe heet ze ook weer? Tears for Fears.
0: Tears for Fears, ja.
1: Ik was even de naam kwijt.
0: Nou.

0: Ja, daar hebben ze toch goed gedaan, deze Scouting for Girls.
1: Leuke uitvoering.
0: Everybody Wants to Rule the World van het album van Tears for Fears.
1: Ja, ze hadden zelf natuurlijk This Ain't a Love Song. Daar zijn ze zelf bekend mee geworden.
0: Ja, en het plaatje wat je nu aan het draaien bent, dat is een dame die meegedaan heeft aan het Eurovisie Songfestival, als ik me allemaal goed herinner.
1: Ja, en dat is daarna eigenlijk pas een hele grote hit geworden in wereldwijd, volgens mij.
0: Ja, ze heeft helemaal niet gewonnen, want volgens mij was ze nummer 6 of 7 of zoiets, maar ze heeft wel de grootste hit te pakken gehad toen.
1: Ja.
0: Ze
1: zijn 20ste geworden.
0: Oh, 20ste zelfs. Ja, ja, ze heeft al de dikste hit te pakken toen de tijd. Welk jaar was dat, weet je?
1: 2022,
0: oké.
1: En ik ga daar even opzoeken wie dat toen wel gewonnen heeft, maar...
0: Ja, in ieder geval, deze plaat is iedereen bijgebleven.
1: Ja.
0: En we hebben het over...
1: Rosalyn met Snap.

0: Ja, we hadden het net over, maar het was toen de voorstelling tijdens het Eurovisie Songfestival dat ze allemaal van die post-it blaadjes hadden, ja. Van die papiertjes.
1: Op het decor.
0: Op het decor, ja, en dan kon je weer dingen weghalen. En nou, het is in ieder geval wel, ondanks dat ze, wat jij zei, de 20e plek.
1: Ja.
0: Nou, ja, heeft in ieder geval het goed volgehouden, want deze plaat is toch Europees best bekend geworden.
1: Ja. Oekraïne heeft dat jaar gewonnen. En volgens mij is het liedje op Arcade van Duncan Lawrence het meest gestreamde Eurovisie Songfestival liedje.
0: Nou, mooi hè?
1: Dat is wel grappig, ja. Ja, dan gaan we verder met Stevie Wonder.
0: En zijn Superstition.

0: Ja, uit de tijd dat Stevie Wonder elk nummer, zeg maar, tot de hoogste regionen speelde met voor onder andere deze Superstition. En daarna kwam nog het album Songs in the Key of Life. Dus een van de beste albums aller tijden.
1: Je kunt niet stil blijven zitten in ieder geval.
0: Nee, dat blijft altijd een beetje intrigerend om een nummer van Stevie Wonder in ieder geval om daar niet bij te bewegen.
1: Ja, precies.
0: Ja, en dan komt het toch weer naar boven, hè? De viool.
1: Ja, precies, want ons uurtje zit er alweer bijna op.
0: Ja.
1: Dank jullie wel voor het luisteren allemaal. Volgende week dan zijn we er weer tussen 4 en 5 op Flow Radio. Blijf vooral nog even lekker zitten voor Pauls platenkast.
0: Ja, daar had ik straks al aangekondigd.
1: Ja, was een beetje te snel. dank jullie wel allemaal. En we gaan zo afsluiten met Jamaican.
0: Ja, lekkere zomerrit is dit, hè? Bam, bam.
1: Bam, bam.
0: Een beetje denk aan Flintstones vroeger.
1: Bam, bam. Ja. Hele fijne zondag nog.
0: Ja, hele fijne zondag, mensen. Nou, geniet ervan. En wij gaan met deze zomerplaten een einde maken aan tweestemmigheid.

0: 5 uur. Nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De politie heeft gisteravond een 29-jarige man uit Budel aangehouden na een vechtpartij bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Volgens het ANP kreeg een oudere asielzoeker uit het niets een trap van een andere man waarop een vechtpartij uitbrak. Gisteren waren er voor het eerst geen hulpverleners van het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk Nederland aanwezig bij de ingang van het aanmeldcentrum. Die organisaties besloten zich na verschillende geweldsincidenten terug te trekken. Het is onduidelijk of de straat van Hormuz nu wel of niet open is. De Amerikaanse president Trump zegt dat schepen er weer door kunnen en dat Amerikaanse troepen klaarstaan om een veilige doorgang te garanderen. Iran herhaalt ondertussen dat de zeestraat niet open is. Na dat bericht is het vaarverkeer er weer afgenomen. Sinds vannacht zijn er maar een paar niet-Iraanse schepen door de straat gevaren. Gisteravond viel Iran een commercieel schip aan in de straat van Hormuz. Als reactie heeft de VS allerlei Iraanse doelen aangevallen, waarop Iran weer een Amerikaanse basis bestookte. Een ongeluk op de A2 bij Best heeft een motorrijder het leven gekost. De man uit Almere kwam in botsing met een auto en reed tegen de vangrail. De A2 in de richting van Den Bosch werd afgesloten voor verkeer. Staatssecretaris Van den Burg voert de druk op Bonaire op om een openbare busdienst te starten. Voor de eerste lijnbus van het eiland is geld beschikbaar gesteld en hij zou er in 2025 komen, maar hij is er nog steeds niet. Op het eiland rijden veel particuliere busjes rond, maar er is geen bus met een vaste route, vaste haltes en tarieven. Van den Burg gaat morgen naar Bonaire voor een werkbezoek en wil dan een concrete datum horen waarop de busdienst gaat starten. Het weer, zonnig, wat dunne bewolking. In het noorden is het een graad of 23, in het midden 28... en in het zuiden van het land kan het 32 graden worden. Ook morgen wat lichte bewolking en dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu Pauls Platenkast.

Hallo mensen, allemaal een hele goede middag hier op deze zondagmiddag. Bij Flow Radio op 96.0 FM. Hartelijk welkom bij deze Pauls Platenkast. Ja, en we hebben een speciale deze zondag. Deze zondag, de 12e juli, dat gaat een van mijn wensen in vervulling. En dat is om één uurtje lang alleen maar Franse muziek te draaien. Franse chanson en lekkere zomerse platen. Zo tegen de vakantietijd, dan mag dat best, denk ik. En wij begonnen met een oudje wat tevens een beetje een ode aan mijn moeder is. Want die vond deze plaat toen de tijd helemaal geweldig. Gérard Lelemon van La Ballade had hij ook deze dikke hit te pakken in Nederland. Voici l'éclair. En het komt eigenlijk nog maar zelden voor dat je in deze tijd, zeg maar in de jaren 20, dat er nog een Franse plaat, zeg maar, in de hitlijsten komt. Terwijl dat vroeger in de jaren 70 en 80 best wel normaal was. Helaas. Maar goed, er komt toch vandaag in ieder geval in dit uurtje heel wat Franse muziek voorbij. En dat doet me alleen maar deugd om alle mensen in Hilvarenbeek en de regio en overal waar Flow zeg maar bereikbaar is, om die gunstig een beetje te stemmen, de zon in je huis te brengen. Nou, er is weinig voor nodig, want het zonnetje schijnt lekker. Dus wij gaan gewoon beginnen, mensen. Ja, daar word je er lekker blij van deze plaat. André van Duin heeft hem ook eens een keer vertaald. Maar dit is het originele Shake.

Ja, want het is zomer en ze zongen André dat van deze originele na Shake was het met Tu sais je t'aime. Ja, er kwamen best wel leuke platen uit in de jaren 70. En dan kwam er soms wel eens een liedje voorbij wat je eigenlijk nooit meer hoort, zelfs op de Nederlandse radio niet. Want dit is een hele oude en dan heb ik het over Patricia Laville. En een hele leuke.

Patricia Lavila, zo heette ze eigenlijk oorspronkelijk. En ik weet niet of ze nog steeds platen maakt, maar dit was al een oudje uit de jaren 70. L'amour est toujours en vacances. Nou, we zitten een beetje in de vakantietijd, dus dan kan deze plaat er prima bij. En een Franse plaat die we eigenlijk nog, als we draaien op feestjes, dan komt deze eigenlijk altijd wel voorbij. We hebben het over een oudje van Michel Delpech. Ook vandaag op de zondag hier bij Flow Radio. Pour un fleur.

Ja, en het kwam wel eens voor bij ons thuis. Als zo'n plaats voorbij kwam op de radio, dan nam pa, moeder lief, spontaan in de armen en ging ze heerlijk foxtrotten door de kamer. Op deze van Michel Delpech uit 1971, Pour un Fleur. En hij bereikte met dit nummer de derde positie in de top 40-lijst. Dus dat was geen onverdienstelijk hitje. En deze trouwens ook niet. Michel Fugain.

Ja, die Michel Fugain, dat was een soort van grote cabaretgroep met een perfecte zanger. Michel Fugain en zijn Big Bizarre met Ringedeng, Ringedeng. En hij kwam uit 1976. Ja, en er komen nog wel eens artiesten bij in Frankrijk waar wij eigenlijk nooit iets meer van horen. Dan heb je natuurlijk wel Maître Gim en dat soort mensen. Maar echt, dat een beetje dat oude geluid, dat hoor je niet zo vaak meer op de Nederlandse radio. En dat is best jammer, want er is ook een nieuwe zangeres, Eloise. En ze draait ook alweer wat jaartjes mee. Maar deze plaat, die wil ik je toch nog steeds niet onthouden. Ik vind het een van de meest ultieme vakantieplaten. Hey bro!

Ja, dat is een blijvertje hoor, deze Louise. Onthoud ze, want ze maakt hele leuke muziek. Hey Bro was dit. En ze komt weliswaar uit Canada, maar je weet dat ze in Canada ook Franstalig praten en zingen. Het is een bekende zangeres, Céline Dion. En een prachtige Je Louis Dirai. Ik hoop dat ik het goed uitspreek allemaal.

Ja, voor sommige mensen is het een beetje te veel van alles, maar ik vind dat ze nog steeds een geweldige stem heeft. Céline Dion, en ik weet, je moet ervan houden, maar ik vond deze plaat leuk. Je lui dirai. Ja, en er komt van alles voorbij, want ik heb vroeger, dan was ik samen met mijn zus, stonden we samen in de platenzaak, plaatjes verkopen, singeltjes. En zo nu en dan, er kwam er eentje binnen en dan zei mijn zus haar niet tegen mij van, nou, dit vind ik nou echt een bijzondere mooie plaat. En dat is altijd gebleven, tot aan haar overlijden was dit een van de plaatjes die ze altijd in ieder geval afdraaide of zong. Dat is eentje uit de jaren 60. We hebben het over Joe Dassin en Comme

Ja, welke dame was er niet gek op in die tijd? Julien Clerc met zijn zwarte krullenbos. Scoort nu hit na hit. En deze blijf ik nog steeds leuk vinden. Hélène. Ja, en de volgende dame, die vond ik ook wel, die vond ik ook wel leuk. Dat was Franse Gall. Ze heeft toen de tijd meegedaan aan het Songfestival met Poupée de Cire. En daar won ze ook nog mee, ook nog. Maar jaren later kwam ze terug met haar comeback. En dit was een beetje, volgens mij, was dit de eerste die verscheen. En daarna kwam Ella Ella. Maar het kan ook zomaar andersom zijn geweest. Ik heb het over Franse Gall en Il Jouet du Piano debout.

Ja, wij draaien nou één uurtje Franse muziek. Maar dat zou helemaal niet gek zijn om dat nog eens een keer te herhalen, want we hebben een lijst van Franse hitsingles, ja, dat wil je niet weten. Daar komt van alles in voor. Zoals ook deze van Franse Gal en Il Jouet du Piano Debout. Ja, vanaf deze plaat gaan we door naar 1981. Want toen kwam er een Belgische zangeres zomaar de hitlijsten binnen. En we hadden het over de zangeres Leo. En dat was een elektronisch synthesizer deuntje. Wat best lekker scoorde. Amoureux solitaire.

misschien voor velen was dat het plaatje Niemandalleke uit 1981. Maar vergis je niet, Leo die wist met Amoureux Solitaire nummer 3 te bestaan en te behappen in de Nederlandse hitlijst. Deze plaat kwam best lang en hoog in de hitparade en ja, toen was het eigenlijk afgelopen voor deze Belgische dame. Maar ja, in ieder geval hebben wij en de Fransen nog langer kunnen blijven genieten van de hits van Leo. Maar in Nederland bleef het daarbij. Ja, herken je deze nog? Echte vakantieplaat van Carlos.

la joue.

déchaîné sur le nez. Oh, pas dessous.

We hebben hem nog niet zo heel lang geleden ook nog eens een keer gedraaid. De Big Bisou van Carlos. En het was echt zo'n typische Franse zomerplaat, een vakantieplaat die je mee terugbracht uit Frankrijk naar Nederland. En zodoende is het ook een hit geworden in de Nederlandse hitlijsten. En aan deze platen, de volgende bedoel ik, dan heb ik ook hele speciale herinneringen. De prinses van Monaco, oftewel Stefanie, scoorde een hele grote dikke hit in Europa met Huracán.

Ja, wat was mooi en wat was de single mooi toen de tijd? Huracan met Stéphanie. En als je het dan over hele mooie Franstalige platen hebt, dan mag deze zeer zeker niet ontbreken. Want ik denk wel dat je bij mij op nummer 1 staat van Franstalige nummers. Maar ja, daar zijn de meningen over verdeeld natuurlijk. We draaien hem in het begin van dit uurtje al, Michel Fugain. En dit is een van zijn mooiste, vinden wij nog steeds. Une belle histoire.

Ja, ik zei het er straks al, als je dan echt moet kiezen tussen platen, dan wordt het best wel moeilijk. Vooral als je Franstalig best leuk vindt. Dan kom je toch een aantal zangers en zangeressen tegen die je zegt van, oh, dat was toen wel heel geweldig. En dat geldt ook voor de volgende opname. Het was, ja, het is nog steeds een van de iconen uit de Franstalige chanson. En dan bedoel ik het al, ja, niet bijvoorbeeld Edith Piaf, want dat is ook leuk. Maar ik ging toch een beetje verder. Een beetje jonger uitvoering van Charles Aznavour. En dan gaan we ook een nummer van draaien, zeker in dit uurtje Frans. En we gaan terug met La Bohème.

0: Zes uur. Nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een man uit Budel in Brabant is aangehouden na een vechtpartij bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Ook gisteravond was het daar onrustig. Een oudere asielzoeker werd geschopt waarna een vechtpartij uitbrak. Vanwege steekpartijen en andere incidenten hebben het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zich teruggetrokken van het voorterrein bij het aanmeldcentrum. Het nieuwe Syrische parlement is vandaag voor het eerst bijeen geweest, ruim 19 maanden na de val van president Assad. Een speciale commissie selecteerde een groot deel van de 210 parlementsleden en de nieuwe president, Ahmed al-Shara, selecteerde de rest. Er zijn 21 vrouwelijke parlementsleden. Wanneer er algemene verkiezingen komen is niet bekend. Door de jarenlange burgeroorlog zijn er in Syrië geen betrouwbare bevolkings- en kiesregisters. Bezoekers van de Pride in Amsterdam die worden lastiggevallen kunnen terecht bij 35 veilige locaties in de stad. Initiatiefnemer Report It Always zegt dat bij die locaties beveiliging en ondersteuning aanwezig is. Vaak zijn het hotels, maar ook bijvoorbeeld in het Stedelijk Museum kunnen mensen terecht als er niets overkomt. Vrijdagnacht werd een man mishandeld door een groep jongens op weg naar huis van de Pride in Amersfoort. Dat het om anti-LHBTI-geweld ging, staat nog niet vast, maar bij de Amsterdam Pride maakt men zich zorgen over de toename van dit soort incidenten. Wielrenner Mathieu van der Poel heeft de 9e etappe gewonnen van de Tour de France. In Ussel was hij de sterkste van een kopgroepje van 4 dat lang in de aanval was. In de eindsprint versloeg Van der Poel de Noor Johannessen, de Brit Pidcock en de Fransman Baudin. Tadej Pogacar blijft in de gele trui. Het weer. In het noorden trekt vanavond wat meer bewolking binnen. Elders blijft het nog lang zonnig en warm. Uiteindelijk koelt het vannacht af tot een graad of 15. Morgen veel zon, in het noorden eerst nog bewolkt. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Uw nieuwe elektrische fiets, direct leverbaar uit onze grote voorraad. Bij
1: Henk Baars Bikesport.
0: Vakantiefietsen, heel veel elektrische fietsen, driewielers, racefietsen en mountainbikes. Perfect op maat afgesteld. Dus ook geen zadelpijn. Of lease uw fiets voor een klein bedrag per maand. Bij
1: Henk Baars Bikesport.
2: Henk Baars Bikesport in Hilvarenbeek.
0: Kijk voor speciale acties op onze website.
1: henkbaars.nl Henk Baars Bikesport.
0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Kijk voor speciale acties op onze website.
1: henkbaars.nl
3: Te ontvangen op 96FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu als platenkast een uurtje Nederpop.

0: En dat is pas waterkast.
1: Ja, je vraagt jezelf af, hè, hoe spelen we het klaar? Hè? Het ene uur zitten we gewoon helemaal midden in Frankrijk. En daarna zitten we gewoon in de Latijnse dans van Masada. Ja, welkom in de tweede uur van Paul's Platenkast. En ja, u bent aanbeland bij het Nederpopuurtje. Het tweede uur dat in het teken staat van Nederlandse producties. En die groep Masada, deze hit, die dateerde uit 1978, als ik het wel heb. En ze stonden maar liefst 8 weken in de Nederlandse hitlijsten. En de hoogste positie was nummer 15 voor deze Latin Dance. Ja, ze hadden nog een paar meer hitjes gescoord. Want de bekende is wellicht Sayang E en Arumbai. Dat was ook een hele bekende. Maar helaas, je hoort hem bijna niet meer op de radio. Dus vandaar dat we deze keer Paul's Platenkast opstarten met deze Latin Dance. Nou, ik hoop dat u allemaal het vorige uur genoten hebt met de Franstalige nummers. Ik heb al een paar reacties via de mail. En ik denk dat we nog eens een keer een tweede uurtje eraan wagen. Want er zijn best wel wat verzoekjes binnengekomen. De platen die ik dan juist niet geselecteerd heb. Maar ja, je kunt niet alles. Nou, wij hebben in ieder geval een mooie lijst voor Nederlandse producties. En de eerste die we gaan draaien is deze. De kennismaking met de groep Haven. Dit is Bright Lights.

Dat was voor ons de eerste kennismaking met de groep Haven. En ja, onlangs ben ik naar het concert geweest van deze twee heren met orkest, gospel, choir, alles was erbij. En ik moet wel heel eerlijk zeggen, het was een hele hit in het AFAS. Want ja, na twee uurtjes begon het wel heel veel allemaal op hetzelfde te lijken. Maar goed, smaken verschillen, zoals dat heet, hè? Dit was Bright Lights en we gaan terug met deze Martin Fisher. En zijn oude hit en die heet Solstice. Ja, Nederlands fabrikaat.

op een of andere manier lukt het niet zo'n beetje voor Martin Fisher. Want hij maakt bijzonder mooie muziek met allemaal dit soort lekkere easy listening nummers. En dit was een van zijn eerste solstice, maar hij heeft er sindsdien alweer heel veel gemaakt. Maar op een of andere manier wil het nog niet helemaal aanslaan. Dus ja, tot zover deze. En dit was onze eerste kennismaking destijds toen met de zanger Dotan. En het kwam van zijn eerste album. En het was een singeltje met klein succesje. En het heette This Town.

Ja, dat is weer een tijdje terug, mensen, dat je deze plaat voor het eerst hoorde. In de jaren 60. Sure, he's a cat. Nobody's gonna. En ik liep als klein ventje over de markt in Sint-Oederode. En toen draaiden ze deze plaat uit, dus de kermisdagen. Nooit meer uit mijn hoofd geweest, deze Sure, he's a cat. Van Sint-Oederode gaan we naar Nijmegen. De Frank Boeienband. En het schone zwart-wit.

Ja, helaas is deze plaat nog steeds actueel. Zwart-wit en Frank Boeien. Ja, een van de bekendste formaties naast de Cat was toch wel BZN uit Volendam. En wij gaan verder met de Rocking the Trolls.

Ja, dat konden ze, zeg nou zelf. De broertjes Tol uit Volendam, die konden er wat van. Want ja, die scoorde hit na hit. En dit ja, was er één van. Ik denk dat ze wel 50 hits hebben gehad. BZN en Rocking the Trolls. En van ja, Volendam gaan we naar Enschede. De groep Teach-In. En een oudje Tennessee Town. The train.

Ja, voor de goede orde, voor de mensen die het niet weten. Er zijn twee verschillende teach-ins geweest, hè? Want dit was nog de versie met zangeres Getty Jaspers, die ook Dinge Dong zong en nummer 1 werd op het Eurovisie Songfestival. Maar daarna kwamen er twee zangeressen, twee vrouwelijke zangeressen die de groep kwamen versterken. En Getty die werd uit de band gekieperd.

Ja, dan ga ik even terugluisteren in dit uurtje Nederpop met de groep Kensington. En ja, dat was nog steeds een uitvoering van de eerste Kensington. Want inmiddels hebben ze een Amerikaanse zanger aangetrokken. Maar dit was nog de originele versie van toen. En hun luisterden naar de hit Home Again. Ja, en afgelopen week kwam ons het bericht in ieder geval ter sprake van dat de gitarist van Toontje Lager is overleden. En ik weet niet hoe je het precies uitspreekt, maar hier staat Gerard de Braconnier of de Braconier. Maar hoe het ook zij, hij is 70 jaar geworden en hij was helaas al geruime tijd ongeneeslijk ziek. En om nog een beetje een ode te geven aan die formatie Toontje Lager, gaan we even terug met deze Net als in de film. Erik Meesje en zijn mannen.

Ja, de Grateful Dead hadden het niet in vergelijking met Doe Maar. Maar ze waren ook wel groot in die tijd, hoor. Toontje lager. Heel veel hits gescoord met Erik Meesje en zijn band. En dit was een oudje en die heette Net als in de film. En uiteraard gaan wij verder ook met een plaat uit Vlaanderen. Want dat doen we elke week eigenlijk, Nederlandstalig. We zijn volgens mij nog ooit eens in Dies geweest, in de sporthal. Ik heb het over Clouseau. Terug in de tijd met deze Louise.

Ja, onze wekelijkse Vlaamse bijdrage in Paul's platenkast ging dit keer naar Clouseau en Louise. Ja, en dan ben ik weer blij dat ik deze plaat mag draaien. Het was een verzoekje wat binnenkwam. En ja, Adi, speciaal voor jou en ik denk voor heel veel mensen. Want ja, ik vind het persoonlijk nog steeds een van de mooiste Nederlandse platen ooit gemaakt. En nog wel door iemand die zeg maar nog steeds cabaretier is en ook optreedt met het Klein Orkest. En ik heb het over Over de Muur.

Ja, wat kun je na Over de Muur van Klein Orkest draaien? Ja, Vrij Zijn misschien van Marco Borsato. Vandaag in Pauls platenkast gingen wij even terug naar een van zijn eerste albums waar dit op stond. Marco Borsato en ja, de volgende plaat. Ik vind het jammer dat je eigenlijk zo weinig meer hoort van Nilsson. Ja, je had natuurlijk Sexy Als Ik Dans en zo. Maar deze plaat vond ik zelfs nog mooier. Dan heb ik het over Diamant.

Dat is een nummer van Nilsson, wat je inderdaad niet zo vaak meer hoort op de radio. Diamant heette die. En dan komen we weer toe aan onze laatste van vanmiddag. Ja, en dat is een ode eigenlijk aan Journey Kaagman. Ze komt regelmatig voorbij met een groep Earth and Fire in Paul's platenkast. En dat is niet voor niks, want we vinden het nog steeds allemaal geweldig. Maar ze is onlangs 79 jaar geworden. Ja, en dit is voor mij nog steeds een van de topnummers van Earth and Fire. En daar besluiten we deze zondag mee. Wat mij betreft nog een hele fijne zondagavond. En pak het, de titel van het nummer niet te letterlijk op. Want we blijven natuurlijk hopen dat de zon blijft schijnen. En geen Storm and Thunder, zoals dit nummer heet. Nou, tot volgende week, mensen, genieten van.

0: DecoKe van der Wouw brengt je woning tot leven. Raamdecoratie, gordijnen, horren, een nieuw behangetje. Je huis van boven tot onder, van binnen en buiten. Voorzien van kleur- en verfadvies. Of op zoek naar vloerbedekking, PVC, laminaat of een mooi vloerkleed. Wij brengen warmte en sfeer in uw woning. Natuurlijk kunnen onze vakmannen het werk uit handen nemen, zodat jij alleen maar hoeft te genieten. DecoKe van der Wouw. Voor inspiratie, advies en styling. Je vindt ons in de Hilverstraat 103 Hilvarenbeek en de Molenstraat 41A in Goorle.
1: 7 uur. Nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland is verwikkeld in een diplomatieke rel met de VS over de Venezolaanse oppositieleider Maria Machado. De Nederlandse ambassadeur in de VS zou meewerken aan de terugkeer van Machado naar Venezuela. Maar de medewerking is op het laatst teruggedraaid, meldt nieuwssite Axios. In de Amerikaanse regering zou verdeeldheid zijn over Machado's positie. Vorig jaar december speelde Nederland ook een rol bij de ontsnapping van Machado naar Noorwegen. Daardoor kon ze de Nobelprijs voor de Vrede in ontvangst nemen. Een man uit Budel in Brabant is aangehouden na een vechtpartij bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Ook gisteravond was het daar onrustig. Een oudere asielzoeker werd geschopt, waarna een vechtpartij uitbrak. Vanwege steekpartijen en andere incidenten hebben het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zich teruggetrokken van het voorterrein bij het aanmeldcentrum. De Pride in Amsterdam heeft tientallen veilige plekken aangewezen voor LHBTI'ers. Als ze worden lastiggevallen, kunnen ze daar bescherming krijgen in 35 hotels en locaties als het Stedelijk Museum en de Nieuwe Kerk. Veilige plekken zijn volgens organisatie Rita hard nodig. Vrijdagnacht werd een bezoeker van de Pride in Amersfoort door een groep jongens ernstig mishandeld. Den Haag heeft er een nieuwe ereburger bij. Zanger en cabaretier Harry Jekkers kreeg vandaag de Gouden Erepenning uitgereikt van burgemeester Van Zanen. Het is de hoogste gemeentelijke onderscheiding van Den Haag. Harry Jekkers is al sinds de jaren 80 bekend als zanger, cabaretier en liedjesschrijver. Zijn bekendste nummers zijn Over de Muur en O.O. Den Haag. De 75-jarige Jekkers speelde vandaag zijn allerlaatste voorstelling. Het weer. In het noorden trekt vanavond wat meer bewolking binnen. Elders blijft het nog lang zonnig en warm. Uiteindelijk koelt het vannacht af tot een graad of 15. Morgen ook veel zon. In het noorden eerst nog bewolkt. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: 8 uur. Nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Iran meldt nieuwe Amerikaanse aanvallen. In de straat van Hormuz lag het eiland Keshem onder vuur en de vlakbij gelegen havenstad Bandar Abbas. Volgens de Amerikaanse nieuwsite Axios waren Iraanse raketsystemen en boten van de revolutionaire garde het doelwit. Iran bestookte doelen in Kuwait, volgens Teheran Amerikaanse raketinstallaties. Kuwait zelf heeft het over drone-aanvallen op grenskantoren en een boorplatform. Eerder waren er tegenstrijdige berichten over de straat van Hormuz. Volgens de Amerikanen is de zeestraat open, volgens Iran niet. In het noordoosten van Oostenrijk is een klein vliegtuig neergestort. De piloot en een passagier kwamen om het leven. Twee anderen, onder wie een meisje van 15, raakten zwaar gewond. Het eenmotorige vliegtuigje kwam neer in moeilijk bereikbaar gebied. De oorzaak van het ongeluk in Oostenrijk is onbekend. De Nederlandse ambassadeur in de VS is verwikkeld in een diplomatieke rel over Maria Machado. Volgens nieuwsite Axios zou de Venezolaanse oppositieleider naar haar land terugreizen met hulp van Nederland. Op het laatste moment is de toestemming daarvoor ingetrokken. Vorig jaar kreeg Machado de Nobelprijs voor de Vrede. Die kon ze toen in december met hulp van Nederland gaan ophalen. Frankrijk gaat dinsdag 70.000 politieagenten en gendarmen

0: inzetten. Het is dan de nationale feestdag van Frankrijk. En ook speelt Frankrijk de halve finale van het WK voetbal tegen Engeland. De autoriteiten willen voorbereid zijn op rellen. Onlangs liep het er flink uit de hand toen Paris Saint-Germain de Champions League won. Het weer. In het noorden trekt vanavond wat meer bewolking binnen. Elders blijft het grotendeels helder. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar een graad of 15. Morgen weer veel zon. In het noorden eerst bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Piet, de website doet het weer eens niet.
2: Yep, herkenbaar. Een verouderde website kost je omzet. Punt. Tijd voor een upgrade? Bij Too Many Dots bouwen, onderhouden en optimaliseren we WordPress-websites. Wij zorgen dat de techniek voor je werkt, zodat jij je handen vrij hebt om te groeien. Ga naar toomanydots.nl.
1: Ah, fijn. Hij doet het weer.
3: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: Abrams bouwmaterialen voor particulier en aannemer. Opstand dakplaten in A&B kwaliteit rechtstreeks vanuit de fabriek. Een grote voorraad vurenhout en plaatmateriaal, deskundig advies en zeer scherpe prijzen. Een uitgebreid assortiment van Kelders dakbedekkingsmaterialen en daktoeboren. Diverse merken vol kernplaatmaterialen zoals Plastica en HPL. In diverse kleuren met gratis zaakservice. En tot slot een uitgebreid assortiment aan bevestigingsmaterialen en gereedschappen. Kijk voor de meest actuele prijzen op www.abramsbouwmaterialen.nl.
1: 9 uur. Nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Iran meldt nieuwe Amerikaanse aanvallen. In de straat van Hormuz lag het eiland Keshem onder vuur en de vlakbijgelegen havenstad Bandar Abbas. Volgens de Amerikaanse nieuwsite Axios waren Iraanse raketsystemen en boten van de revolutionaire garde het doelwit. Iran bestookte doelen in Kuwait, volgens Teheran Amerikaanse raketinstallaties. Kuwait zelf heeft het over drone-aanvallen op grenskantoren en een boorplatform. Eerder vandaag waren er tegenstrijdige berichten over de straat van Hormuz. Volgens de Amerikanen is de zeestraat open, volgens Iran niet. Een magneetvisser heeft in een vijver in Den Bosch een vermoedelijk explosief uit de Tweede Wereldoorlog opgevist. De politie zette de omgeving af en waarschuwde de explosieve opruimingsdienst Defensie. Die heeft de vangst op een veilige plek onschadelijk gemaakt. Op Bonaire moet nu snel een openbare busdienst komen, zegt staatssecretaris Van den Burg. Hij is morgen en overmorgen op Bonaire op bezoek. Er rijden genoeg busjes op het eiland voor het toerisme, maar een geregelde dienst met bushaltes is er nog altijd niet. Van den Burg ergert zich daaraan omdat er wel plannen zijn en Nederland subsidie geeft. Wielervakbond CPA wil dat starttijden van wielerkoersen in de zomer vervroegd worden om de ergste hitte te vermijden. In de eerste week van de Tour de France speelde de hitte een grote rol. De etappe van vandaag werd met 30 kilometer ingekort vanwege een code rood in de regio. Het was de eerste keer in de tourgeschiedenis dat dat gebeurde. Gele truidrager Tadej Pogacar vindt dat de hele wielerkalender op de schop moet. Wat hem betreft worden er in de zomer helemaal geen koersen meer gereden op warme plekken. Het weer. In het noorden trekt vanavond wat meer bewolking binnen. Elders blijft het grotendeels helder. En vannacht koelt het uiteindelijk af naar een graad of 15. Morgen weer veel zon. In het noorden eerst nog bewolking. En het wordt dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Adverteren? Radioreclame werkt. Check flowradio.nl. Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu Go with the Flow.

0: Goedenavond, luisteraars.
1: Goedenavond, luisteraars.
0: Dat is lang geleden dat wij dit even weer gezegd hebben, hè?
1: Een weekje of drie, denk ik.
0: Ja, misschien wel vier. We zijn weer terug. We hebben vakantie gehad en we hebben een hele fijne vakantie gehad.
1: Zeker weten, ja. Heerlijk.
0: Maar we hebben er ook weer heel veel zin in om weer terug te zijn.
1: Ja, we hebben al lekker bijgebabbeld. We zitten hier lekker aan een bakje koffie.
0: Ja.
1: Ja, wij hebben het er al over gehad. De vakantie was fantastisch, maar we hebben dit ook echt wel gemist. Dus we zijn weer heel blij dat we iets voor jullie mogen betekenen.
0: Dus we gaan weer gewoon de invulling geven aan Go With The Flow, zoals jullie van ons gewend zijn. En we hebben ook weer een heel mooi thema, namelijk het thema verlangen.
1: Ja, met een hartstikke mooie playlist heb ik gezien.
0: Ja, zeker. Dus we zeggen weer tegen jullie, ga lekker zitten.
1: Ga lekker liggen.
0: En geniet.

En dan mag ik met jullie de dichtgedachte delen. Deze week. Dat het verlangen nooit helemaal te vervullen is, is niet erg. Het is niet de vervulling, maar het verlangen zelf dat zin geeft aan ons leven.

De avonturen van Cornelis Clemens. Cornelis Clemens kreeg deze week weer een vraag en ging natuurlijk weer op zoek naar het antwoord. En de vraag luidde: Cornelis, wat is de betekenis van verlangen? Cornelis pakte zoals gewoonlijk weer zijn tablet erbij en dacht: eerst maar weer eens kijken wat internet aan informatie over verlangen geeft. En, zo staat er geschreven: verlangen betekent dat je ergens een intense behoefte aan hebt of iets heel graag wil. Een emotie of opwinding van de geest, gericht op het verkrijgen of bezitten van een object, waarvan genot wordt verwacht, hartstocht opgewekt door de liefde van een object of door onrust over het gemis ervan en gericht op het verkrijgen of bezitten ervan. Dacht Cornelis hardop, daar moet ik wel weer even over nadenken. Maar hoe ziet Cornelis verlangen zelf? Nou, Cornelis gaat weer eens zitten en denkt er weer eens diep over na. Wat is verlangen precies voor Cornelis? Qua materiële verlangens heeft hij dat niet zo. Hij heeft alles wat zijn hartje begeert en kan doen en laten wat hij wil. Verlangen naar iets of iemand vindt hij ook niet per se positief, omdat je op moet passen dat het geen verslaving of obsessie of iets dergelijks wordt. Ach ja, na een dropje of een stuk chocola, tja, maar dat is misschien toch weer iets anders. Of toch niet? Waar ligt de grens? Cornelis weet het niet precies. De moraal van deze week volgens Cornelis Clemens: verlangen, verzin jezelf.

0: Ja, Bjorn, het is weer tijd voor de wekelijkse hartekreet.
1: Nou, ik ben benieuwd.
0: Ja, hè?
1: Als we komen.
0: Vol van verlangen zijn.
1: Vol van verlangen zijn. Ja, hoe zie ik dat? Ja, het is een beetje wat Cornelis zei. Verlangen is, als ik erover nadenk, weet ik eigenlijk in de basis niet eens of verlangen echt een heel goed positieve woord is. Mag je ergens naar verlangen? Ik vind verlangen bijna obsessief of zo.
0: Ja?
1: Ja. Ja, iets. Ja. Ja, ik weet niet zo goed. Vol van verlangen zijn. Ja, misschien ken ik het ook zelf niet zo. Of ben ik daar te nuchter voor of zo? Ik weet het niet. Ik heb nooit dat ik denk, nou, dat. Oh. Of je een nieuwe auto koopt en je denkt van, nou, oh, die kan ik op gaan halen en dan ben ik helemaal.
0: Dan is jouw verlangen vervuld.
1: En als het dan weer vervuld is, wat dan?
0: Ja?
1: Ja, ik weet het niet zo goed.
0: Oh, ik vind het wel heel
1: deze.
0: Vind ik wel bijzonder. Nou, bij mij vol van verlangen zijn, volgens mij kan dat niet altijd. En kun je het ook in de kleine dingen zoeken? Of bij mij riep het eigenlijk meer zo op van, ja, heb ik nou een verlangen of heb ik een wens? En wat is dan het verschil tussen een wens en een verlangen?
1: Ja.
0: Ik wens jou een goede dag. Je zegt weer niet, ik verlang jou een goede dag. Maar wat is dan het verschil tussen verlangen en wensen?
1: Of verlang je wel eens naar een goede dag?
0: Nou, dat is weer, ja. En dan krijgt verlangen weer een hele andere betekenis dan een wens.
1: Ja.
0: Want ja, ik verlang inderdaad wel eens naar een goede dag.
1: Ja.
0: Jij niet?
1: Ja, maar ik heb vaak wel goede dagen.
0: Ja, die heb ik ook, maar.
1: Ik vind verlangen dat zoiets op langere termijn of zo.
0: En ongrijpbaar.
1: Dan kijk je ergens naar uit.
0: Ja, maar ook ongrijpbaar.
1: Maar ook wel, ja. En als je het dan hebt, dan is het vervuld.
0: Ja.
1: Dan moet je weer iets nieuws verlangen. Of moet je niet iets nieuws verlangen?
0: Kijk, ik weet natuurlijk als de dag van gisteren en jij ook, als wij ons verlanglijstje in mochten leveren voor je verjaardag of voor Sinterklaas. Ja, dan droomde je er bijna over. Wat je heel erg graag wilt. En misschien is dat ook wel de betekenis voor mij van verlangen. Even los van het verlanglijstje van Sinterklaas. Dat verlangen eigenlijk gewoon vertegenwoordigt iets wat je iets heel graag wilt. En dat kan momentgerelateerd zijn. Maar het kan ook echt heel diep in je zitten.
1: Ja. Ik weet het gewoon niet zo goed. Ik kan er deze keer eens niet zo heel.
0: Had jij nooit een verlanglijstje?
1: Ja, ik maakte wel een verlanglijstje. En vaak kreeg ik ook wel wat ik graag wilde.
0: Wat je echt, echt heel
1: maar
0: graag wilde.
1: Als ik het niet had, was het ook wel goed.
0: Ja, dat is bij mij ook.
1: Als ik daarover na zit te denken in heel die 49 jaar dat ik op deze aardbol rondloop, ik kan me niet zo goed herinneren dat ik echt iets zo graag wil dat ik ernaar verlang.
0: Oh, dat is bijzonder.
1: Ik kan wel eens ooit op maandagmorgen denken, oh, vanavond heb ik zin in een dropje. Maar dat pak ik dan toch wel.
0: Ja, dat klopt.
1: Dus ik weet het eigenlijk niet zo goed.
0: Ja, interessant.
1: Ja, ik weet niet hoe onze luisteraars daar natuurlijk over denken. Misschien dat die zeggen, nou Bjorn, jij ziet het echt helemaal verkeerd. Laat het ons dan weten op flow@flowradio.nl. En dan gaan wij maar gewoon weer gauw muziek draaien.
0: Jazeker.

De magische wereld van Petronella. Elke zondagavond als Petronella naar bed gaat, luistert ze naar de radio. Sluit haar ogen en laat zich meenemen door de klanken van de muziek. En ze belandt in een prachtige magische wereld, waarin ze zich even helemaal kan ontspannen. Magisch kabbelt, magisch sprankelt en speelt met de tijd van zijn. Vandaag luistert ze naar het thema verlangen. En staat ze ineens in een prachtige kristallengang met 7 deuren in de meest mooie kleuren en vormen. Een gang die ze al eerder heeft gezien. De muziek die ze hoort lijkt alsof die vol met sterretjes zit. Het voelt magisch en in de verte komt de gids van verlangen naar haar toe. Achter elke deur zitten jouw verlangens die werkelijkheid zijn geworden. Bij de eerste deur ziet Petronella haar verlangen, die ze voor haar geboorte heeft uitgesproken. Geboren worden in een warm gezin. De tweede deur, daar ziet Petronella dat haar verlangen om altijd haar emoties te durven tonen, ongeacht welke situatie, is uitgekomen. Ze ziet zichzelf in meerdere situaties huilen, lachen, boos worden en nog veel meer. Bij de derde deur, in de kleur en de vorm van de zon, ziet Petronella dat haar verlangen om ten alle tijde te mogen vertrouwen op zichzelf en haar innerlijke kracht is uitgekomen. Sommige situaties die daar voorbij komen, die doen nog een beetje zeer. Maar ze ziet hoe ze zichzelf vanuit het positieve telkens bij elkaar raapt, opstaat en doorgaat, vol vertrouwen. Bij de vierde deur ziet Petronella haar verlangen om altijd vanuit liefde naar mensen en situaties te kijken. Als je vanuit je hart het contact aangaat, kan het soms wel eens niet fijn zijn. Maar blijf je mild, naar jezelf, maar zeker ook naar anderen. Bij de blauwe deur ziet Petronella dat haar verlangen om zich ten alle tijde uit te spreken soms wel en soms niet is uitgekomen. En altijd een verlangen blijft. Bij de deur in de prachtige lila kleur ziet Petronella meteen dat haar verlangen om te vertrouwen op je gaven om meer te zien dan anderen helend kan zijn voor iedereen die haar hulp vraagt. Bij de laatste deur weet Petronella dat haar verlangen om met alles en iedereen vanuit de universele energie verbonden te zijn nog altijd actueel is en eigenlijk gewoon bij haar hoort. Ze ziet zichzelf verbonden met de meest mooie en bijzondere mensen, dieren en nog veel meer. Petronella draait zich vervuld van haar eigen verlangens nog één keer om. En ze weet dat haar allergrootste verlangen nooit werkelijkheid zal zijn. En dat is het verlangen om gezond te worden en normaal te kunnen leven. Petronella, haar motto is leef, geniet en droom. Leef ook al doet het pijn. Geniet van alles en iedereen om je heen, al is het nog zo klein. En droom. Droom van alles wat je nog te wachten staat. Dromen kunnen werkelijkheid worden, zolang je erin blijft geloven. Wat is jouw grootste verlangen?

Ja, lieve luisteraars, dan komen we alweer aan het einde van het eerste uur Go With The Flow met het thema verlangen. We gaan er even tussenuit voor reclame en voor journaal. Maar niet getreurd, we komen terug met een tweede uur zoals jullie gewend zijn, non-stop met hetzelfde thema. Voor degenen die zo meteen naar bed gaan, zeggen we alvast welterusten. En voor degenen die met ons meegaan naar het tweede uur, tot zo.

0: heerlijk Brabants worstenbrood. Elke dag weer vers gemaakt bij Pulskes Worstenbrood in Hilvarenbeek. Ambachtelijk en voor een verrassend vaste lage prijs. Kijk voor assortiment en mogelijkheden ook op onze website pulskens.nl. Vers Brabants worstenbrood bij Pulskes in de winkel. Elke dag open van 8 tot 4, zaterdags van 8 tot 2. Zondag en maandag gesloten. Kijk op pulskens.nl.
1: 10 uur. Nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. Dat zegt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling tegen Nieuwsuur. Als dat gebeurt, moet de commissie keuzes maken over de verdeling van het water. De huidige droogte lijkt steeds meer op het extreem droge jaar 1976. De rivieren staan erg laag en ook het neerslagtekort is groot. Tijdens zo'n hete en droge periode is er steeds minder water beschikbaar, terwijl de vraag ernaar juist toeneemt. De commissie maakt zich extra zorgen omdat het nog vrij vroeg in de zomer is. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. Anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. De brand is onder controle, het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. FIFA-voorzitter Gianni Infantino overweegt om in de toekomst 64 landen te laten deelnemen aan een WK. Na dit toernooi gaat de voetbalorganisatie dat onderzoeken, zegt hij in een interview met de Zwitserse televisie. Aan het huidige WK deden 48 landen mee. Dat was een record. Infantino zegt dat hij het belangrijk vindt dat het WK voor de hele wereld is. De Italiaanse tennisser Jannik Sinner heeft zijn titel op Wimbledon geprolongeerd. Hij versloeg de Duitse Alexander Zverev in 4 sets. Zverev won de eerste set in een tiebreak, maar de nummer 1 van de wereld stond daarna geen set meer af. Voor Sinner is het zijn 5e Grand Slam titel. Er was ook Nederlands succes op Wimbledon. Voor de 4e keer op rij bemachtigde rolstoeltennisser Niels Vink de titel. Het weer. In het noorden vanavond wat meer bewolking. Elders blijft het helder. En vannacht koelt het uiteindelijk af naar een graad of 15. Morgen weer veel zon. In het noorden eerst nog bewolkt. Het wordt dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu Go With The Flow.

0: Goedenavond, luisteraars. Welkom in het tweede uur van Go With The Flow. Met het thema verlangen.
1: Ja, we hebben ons eerste uurtje er alweer op zitten. Fantastisch mooie playlist, al zeg ik het zelf.
0: En vol verlangen kijken wij uit naar het tweede.
1: Zo is het maar net mooi gezegd. Ja, inderdaad nog een uurtje non-stop zoals jullie van ons gewend zijn. En daar gaan we gewoon lekker aan beginnen.
0: Dus blijf lekker zitten.
1: Blijf lekker liggen.
0: En geniet.

The book of love is long and boring. No one can

0: Ja, Bjorn, dan zijn we toch echt aan het einde van het tweede uur. Go with the flow met het thema verlangen.
1: Ja, het schiet allemaal weer op zo na de vakantie. En,
0: ja, dat goed, verandert niet, hè?
1: Dat verandert niet, hè?
0: Nee.
1: Nee. Maar klopt. Toch hebben we lekkere twee uurtjes gemaakt, vind
0: ja,
1: ik zelf.
0: Ja, zeker. We hopen dat jullie genoten hebben van de keuze die wij rondom vanuit dit thema voor jullie gezocht hebben. En we komen volgende week natuurlijk weer terug. Maar voor nu wensen we jullie wel trusten voor zometeen. Morgen gezond weer op. En tot volgende week.
1: Tot volgende week.

0: 11 uur. Nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling moet binnenkort misschien keuzes gaan maken over de verdeling van het water in Nederland. De commissie zegt tegen Nieuwsuur dat er al een tijd een watertekort dreigt, maar dat dat nu snel een feit kan zijn. Door hitte en droogte is er steeds minder water beschikbaar, maar de vraag ernaar neemt juist toe. In een appartement in Woerden is vanavond een explosie geweest. Dat meldt de veiligheidsregio Utrecht. Het gebeurde rond 8 uur en na de explosie ontstond brand. 24 woningen in de omgeving zijn ontruimd. De bewoners worden opgevangen in een sporthal. Het is nog niet duidelijk of ze vandaag nog naar huis kunnen. De brand is geblust. De gevel en de ramen van het appartement zijn zwaar beschadigd. De oorzaak van de ontploffing wordt nog onderzocht. De afgelopen uren werden opnieuw aanvallen over en weer gemeld tussen Iran en de VS. In de straat van Hormuz lag het eiland Keshem onder vuur, net als de havenstad Bandar Abbas. Iran bestookte doelen in Kuwait, volgens Teheran Amerikaanse raketinstallaties. Kuwait zelf heeft het over drone-aanvallen op grenskantoren en een boorplatform. Eerder vandaag waren er tegenstrijdige berichten over de straat van Hormuz. Volgens de Amerikanen is de zeestraat open, volgens Iran niet. De Italiaanse tennisser Jannik Sinner heeft zijn titel op Wimbledon geprolongeerd. Hij versloeg de Duitse Alexander Zverev in 4 sets. Zverev won de eerste set in een tiebreak, maar de nummer 1 van de wereld stond daarna geen 1 set meer af. Er was ook Nederlands succes op Wimbledon. Voor de 4e keer op rij bemachtigde rolstoeltennisser Niels Vink de titel. Het weer. Vanuit het noorden trekt wat bewolking over. Het koelt vannacht af tot een graad of 15. Morgen weer veel zon. In het noorden begint de dag met bewolking. Het wordt opnieuw warm met 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: 12 uur. Nieuws.
1: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 mensen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht lokale tijd. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. De brand is nu onder controle. Het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. In een appartement in Woerden is vanavond een explosie geweest. Het gebeurde rond 8 uur en na de explosie ontstond brand. 24 woningen in de omgeving zijn ontruimd. Bewoners worden opgevangen in een sporthal. Het is nog niet duidelijk wanneer ze naar huis kunnen. De brand is geblust. De gevel en de ramen van het appartement zijn zwaar beschadigd. De oorzaak van de ontploffing wordt onderzocht. In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. Dat zegt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling tegen Nieuwsuur. Mogelijk moet de commissie dan keuzes maken over de verdeling van het water. De huidige droogte lijkt steeds meer op het extreem droge jaar 1976. De rivieren staan erg laag en ook het neerslagtekort is groot. Tijdens zo'n hete en droge periode is er steeds minder water beschikbaar, terwijl de vraag juist toeneemt. De commissie maakt zich extra zorgen omdat het nog vrij vroeg in de zomer is. FIFA-voorzitter Gianni Infantino overweegt om in de toekomst 64 landen te laten deelnemen aan een WK. Na dit toernooi gaat de voetbalorganisatie de mogelijkheden onderzoeken, zei Infantino in gesprek met de Zwitserse televisie. Aan het huidige WK deden 48 landen mee, een recordaantal. Infantino zegt dat hij het belangrijk vindt dat het WK voor de hele wereld is. Het weer vanuit het noorden trekt wat bewolking over en het koelt uiteindelijk af vannacht naar een graad of 15. Vanaf de ochtend weer veel zon en dan opnieuw warm bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: 1 uur. Nieuws.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht lokale tijd. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten, waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. De brand is onder controle, het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. In een appartement in Woerden is vanavond een explosie geweest. Dat gebeurde rond 8 uur en na de explosie ontstond brand. Niemand raakte gewond, 24 woningen in de omgeving zijn ontruimd. Bewoners worden opgevangen in een sporthal. Het is nog niet duidelijk wanneer ze naar huis kunnen. De brand is geblust, de gevel en de ramen van het appartement zijn zwaar beschadigd en de oorzaak van de ontploffing wordt nog onderzocht. Ondernemers in het MKB stellen investeringen steeds vaker uit. Dat doen ze omdat ze zich zorgen maken over stijgende kosten, geopolitieke onzekerheid en veranderende regels, blijkt uit onderzoek van accountantskoepel SRA. Vooral in de bouw, horeca en retail hebben ondernemers minder geld om te investeren. Komt vooral doordat inkoopkosten voor die sectoren hard zijn gestegen. Daarnaast noemen veel ondernemers in het MKB onzekerheid over regels en subsidies als afremmende factor. De Italiaanse tennisser Jannik Sinner heeft zijn titel op Wimbledon geprolongeerd. Hij versloeg de Duitse Alexander Zverev in 4 sets. Zverev won de eerste set in een tiebreak, maar de nummer 1 van de wereld stond daarna geen set meer af. Voor Sinner is het zijn 5e Grand Slam titel. Er was ook Nederlands succes op Wimbledon. Voor de 4e keer op rij bemachtigde rolstoeltennisser Niels Vink de titel. Het weer vanuit het noorden wat bewolking. Het koelt uiteindelijk af vannacht naar een graad of 15. Vanaf de ochtend veel zon. En dan opnieuw warm bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: 2 uur. Nieuws.
1: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen, meldt het Amerikaanse militaire commando voor het Midden-Oosten. Trump wil met de aanvallen Iran ter verantwoording roepen. Iran werd vanaf 11 uur Nederlandse tijd bestookt. De VS zegt de aanvallen uit te voeren om Iran verder te verzwakken en zo het aantal aanvallen van Iran op commerciële schepen in de Straat van Hormuz terug te dringen. Iraanse staatsmedia bevestigen de aanvallen, maar melden geen slachtoffers of schade aan infrastructuur. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. Het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. Dat zegt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling tegen Nieuwsuur. Mogelijk moet de commissie dan keuzes maken over de verdeling van het water. De huidige droogte lijkt steeds meer op het extreem droge jaar 1976. De rivieren staan erg laag en ook het neerslagtekort is groot. Tijdens zo'n hete en droge periode is er steeds minder water beschikbaar, terwijl de vraag juist toeneemt. De commissie maakt zich extra zorgen omdat het nog vrij vroeg in de zomer is. FIFA-voorzitter Gianni Infantino overweegt om in de toekomst 64 landen te laten deelnemen aan